Ha tweeling, Jeffrey hier. Ik wens je een tuf kerstfeest. Kom anders even gezellig naar mijn eiland toe. Daar is iedereen volwassen en totaal niet minderjarig. Nou, doei twin.